0: Dan zijn Feel Good Factor, Atleet World of Snar, George Ezra, The Cat, Anyone for You. We hadden het kermen dat zijn het waren Heatwave, Lea Dame in de Palissa. En ook bij David, Lea Dokker Baat, Lea Lea, Minnie, ik namen 5 minuten barra. Ook Colin Koen gaan het gennen, om wat aan het tal wacht Palissa. Maar om een oefte te horen, kom Lea Dame onder Bruno Mars, Wonky Peggy Goo. Al daar wat.
1: Jamie, Taryn en Wayne, on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft and Claire.
3: Om een lekker man, dit jammer net om een lekker likes te hebben, maar dan moet je me noemen. Maar dat zei je dat even, nee, dat gaat me een lekker piatje. Oh, het gerke, dat komt.
4: Ze bent de plaska van leeg.
5: Ja, bij het minst als je. Zijn we al zeven in zijn?
3: Of zijn we al zeven?
5: Maar het tinkt natuurlijk wel hard hier.
3: Ik meen dat een impressione, Lees, je had dat ze wel zeven. Ik zeg, ga je rek, David.
4: Ze wel zeven, je lijkt haar niet.
3: Ik heb een
4: impressione. Wat dan doen we dat als een vleesgroep te jij?
3: Maar af.
6: Mijn alleen om lint interesse dat veel weer. Ik ga
3: je. Misschien nog commenten light waar dat ik video, David.
4: Nee, even niet. Zo, je follow jou niet, chert wel mooi. Tanis.
5: Right. Get the moment in the show. This stallion, pay a harap.
1: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
7: Il premio all'arti reggiamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
8: I fancy a Domino's, don't you? Their $9.99 meal deal is on now. You get a small pizza, a drink and a lava cake. All for just $9.99 when you dine in or carry out. So what will it be? Margarita, ham and more, tuna twist, pepperoni or carbonara? Just bring $9.99 and a good appetite. Right now, at your local Domino's.
9: Birthday coming up. Sushi and all you can eat at Subu Aura Palace Resort and Spa. All-inclusive Asian buffet from €28.50 per person. Groups of six, one eats free. Book now.
10: When was the last time you checked your insurance? If your renewal is coming up, it might be time for a quick comparison. Visit laferla.com.mt/switch today and get a fast quote. See how much you could save with Laferla.
11: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this July. Marinated pork loin ribs at €7.49 per kilo. Local pork burgers at €3.05 per packet of four. Miracle Foods, where good quality meets great value.
12: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
13: what is happening to me?
12: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
13: Did you miss me, Spidey?
12: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at EdenCinemas.com.mt.
14: Hey.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
2: With Miracle.